Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tog meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: My Radio.

sẽ thấy ek wil die hart klop voel my heen. Ek wil praat met die gees van God, ek wil hoor wat hy sê. Kom Vader, deel met my, vertel toch meer van u, van die almag, van die liefde, van die troon. Vader, ek wil deel met u, ek wil kom dankie.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou tot meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word

kleinste, fijnste Barbie. En zij hangt, hij ho, die kleinste, fijnste Barbie. En zij hangt, hij ho, die kleinste, fijnste Barbie. En zij hangt, hij ho, ons allemaal. En zij hangt, hij ho, die grootste dinosaurus. En zij hangt, hij ho, die grootste dinosaurus. En zij hangt, hij ho, die grootste dinosaurus.